Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk.

Voor mij een van de allermooiste van Queen. Deze Don't Stop Me Now. 1979. Daarvoor hadden we Topic en Becky G. En Sorry Papi. De Eagles maakten ook een CD in het jaar 2007-2008. En daarom kwam dit destijds op single uit. How Long?

Kermisseizoen loopt volgens mij weer een beetje af, want ik zie niet veel kermissen meer hier en daar. Het was Simply Red over de Fairground, oftewel de kermissen. Daarvoor hadden we de Eagles en How Long. We gaan weer op naar het nieuws van 8 uur. Daarna zijn we terug voor het volgende uur van zondagochtend hier bij Sol 206.9 FM DAB+. Via de providers en via onze eigen app. Die kun je downloaden, kost helemaal niks. Staat in de App Store en in de Play Store. En dan kun je ons volgen wat betreft de tv, wat betreft de berichtgeving en de muziek. De stream staat erop, de muziek voor je leven. Dat draai je bij 24 uur per dag non-stop de jaren 50 tot en met de jaren 80. Weet je dan, hoor je ook daar.

0: in Hummen. Restaurant Aliento. Zin in lekker eten met volop keuze? Ontdek Aliento, het nieuwe restaurant in Hummen Zelfkant. Geniet van heerlijke gyros, knapperige schnitzels, smaakvolle grillgerechten of een malse steak. Liever Italiaans? Kies dan voor een lekkere pizza of pasta. Aliento, een internationale keuken met voor ieder wat wils. Aliento, geopend dinsdag tot en met donderdag van 4 tot 11 uur. En in het weekend vanaf 12 uur. Kom langs, schuif aan en laat je verrassen.
1: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
2: Menten Metaal Recycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, oude wrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaal Recycling aan de Tudderenderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws op Sol 2.
4: Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltfrees bleven daar twee rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer een uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Door een grote storing op meerdere plekken in Midden-Nederland rijden vanmorgen veel treinen niet of met forse vertraging. ProRail spreekt van een probleem dat het hele treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland raakt, waardoor reizigers in onder meer Utrecht, Zwolle en Groningen rekening moeten houden met uitval en langere reistijden. In de reisplanner zijn veel verbindingen geschrapt. De spoorbeheerder werkt aan herstel, maar verwacht dat de hinder nog enige tijd aanhoudt. De series The Pit en Widow's Bay zijn de grote winnaars van de Emmy Awards. The Pit werd voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste dramaserie. Hoofdrolspeler Noah Wyle kreeg de prijs voor beste dramaacteur. De horror-comedy Widow's Bay won 14 Emmys, een record voor een comedy-serie in één seizoen. De productie werd ook bekroond als beste comedy. Matthew Rhys won zowel voor Widow's Bay als voor de miniserie The Beast in Me. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten.
3: Tot zover het Radio Nieuws op Sol 2.
5: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Meerodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
6: Bij Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
7: Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
8: Oh, wat lief.
7: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
8: Dit programma wordt u aangeboden door jacotechnics.be.

Wat was die man populair in de jaren 70? Deze Julien Clerc. We kennen hem nog van één hit uit de jaren 80, namelijk Hélène. Want dit was Venise. En zo begonnen wij dit tweede uur. Goedemorgen allemaal. Wees welkom in de wereld al wakker. Met zometeen de nieuwe van Direct. En die heet My Friend.

0: Eind van het jaar komt er een nieuwe CD uit van Direct. Dit is vast de voorloper, de single die heette My Friend. En daarvoor hadden wij Tears for Fears en Sowing the Seeds of Love. Even kijken naar het weer. Het wordt een zonnige en best wel warme dag. 27, misschien zelfs wel 28 graden. Er zijn wel wat wolkenvelden, maar het blijft in ieder geval tot de avond toe droog. Het voelt drukker warm in verband met de hoge luchtvochtigheid. En ik zei het al, in de avond kans op een regen- of onweersbui.
1: 24 uur per dag, het vertrouwde geluid. De beste muziekmix op Zon 2.
0: Een man die een stevige protestsong maakte in 1965 heette Barry Maguire. Luister nog eens naar The Eve of Destruction.

Adele, van alweer 25 jaar geleden, zeg. Wat is de tijd? Nee, niet overdrijven. 15 jaar geleden, maar toch een hele tijd geleden, 2011. Daarvoor hadden wij Barry Maguire en Eve of Destruction. Zometeen Staying Alive in de jaren 90 uitvoering van Entrance, maar die weer als deze uit 1970. The White Plains and My Baby Loves Lovin'.

0: Heb je weinig tijd om je auto te wassen? Bij All In Car Wash straalt je auto of busje binnen 6 minuten als nieuw. Met gratis binnenstofzuigen. Pal naast de A2 in Echt of Nederweert. All In Car Wash. Alles voor een stralende auto.
1: Koestafair Maas Mechelen. Voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuizen, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Kustafair heeft het allemaal. En nu komt het, mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Kustafair.be, Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee.
2: Nevensun Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevensun. Nevensun Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevensunmachinebouw.nl.
3: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat nieuwe beperkingen op briefstemmen voorlopig niet ingaan. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen, zijn drie Nederlanders. De series The Pit en Widow's Bay zijn de grote winnaars van de Emmy Awards. Het weer in het noorden en westen is bewolkt, in het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten.
4: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
5: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen. Of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
6: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
7: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster, de plek om het leven te vieren.
8: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto? Wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk net als een verzekering op maat. Janssen Auto, tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen-auto.nl.

Smoke Out Your Wings met Jets uit het album Band on the Run, dat een jaar eerder verscheen. En daarvoor hadden we uiteraard de hoofdpunten uit het nieuws. Nieuwe muziek, dat doen we ook aan hier bij Soul 2. Naast al die leuke oude liedjes van de jaren 60 en verder later, 70 en 80 en 90 en 2000. Dit is de nieuwe single van Gladys Grace, 'Cause I Have Nothing. En daarna draaien wij Them and Here Comes the Night.

Een van de volgers van Gloria, dat was de band Dem, met inderdaad Van Morrison als liedzanger. Onder nummer heette Here Comes the Night. Soul 2 met de lekkerste muziek van de afgelopen 60 jaar en meer. 24 uur per dag via DHB Plus kanaal 5B. Via onze providers KPN, Odido en Ziggo. Via de FM 106.9 en uiteraard via onze eigen app. Die kun je downloaden. Kost helemaal niks. In de App Store en de Play Store kun je alles volgen wat Soul 2 allemaal doet. Wat betreft de tv, wat betreft de berichtgeving. Dat kun je allemaal zien. En je kunt luisteren naar de stream. De muziek van je leven non-stop. 24 uur per dag. Jaren 50 tot en met jaren 80. En ook daar komt Nederlandstalige muziek voorbij. Zo.

Zo'n niemendalletje uit de jaren 90 van een bandje wat zich noemde Boy Crazy, That's What Love Can Do. En daarvoor hadden we een band die natuurlijk heel veel is geschoten heeft. Shocking Blue en Never Marry a Railroad Man.

0: zoek naar een dag vol speelplezier? Kom naar Peewee Posterholt. Een enorm speelparadijs voor kinderen. Met binnen en buiten volop avontuur. Klimmen, klauteren, glijden, springen en lekker ravotten. Hier vervelen kinderen zich geen moment. En ook bij minder mooi weer kun je gewoon terecht in de grote indoorspeeltuin. Geopend woensdag tot en met vrijdag van 1 tot 6 en zaterdag en zondag van 10 tot 6. Peewee Posterholt. Heinsbergerweg 65A.
1: Ik wil naar Peewee!
2: Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
3: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakenhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakenhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor het diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Olhee en Laak.
4: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.
5: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op Sol 2.
6: Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans melden zich vanmorgen al vroeg bij het Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De koninklijke rijtour begint kort na 1 uur. Daarna leest koning Willem-Alexander in de Koninklijke Schouwburg de troonrede voor met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid, kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten.
5: Tot zover het Radio Nieuws op Sol 2.
7: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster, de plek om het leven te vieren.
8: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
9: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers Kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
2: Kastelein Mode en Lifestyle Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de bovenste straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casa Moda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode. Jouw unieke stijl begint bij ons.
9: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hubo, de doe-het-zelf-shop in Echt.

geen discofeestje gaat deze plaat ontbreken. Dat kan ik op een briefje geven, want dat is altijd zo'n heerlijke vloerenvuller zoals dat heet. Dan Hartman uit 79 en de Instant Replay. En zo begonnen wij in het derde laatste uur gepresenteerd van Sol in de ochtend nog tot aan 10 uur.

vergeten liedjes. En die hoor je allemaal hier gelijk gewoon bij Soul PR Nederland aan 32. Dit was Billy Bremner en Loud Music in Cars. En dan volgen we Alex Roman. Die staat in hitparade met Passenger en Aswad en Next to You. Albert Les zat de Sides in Shuffles. Dat was hun eerste grote hit. Shall I Lie? I Need You.

That's Where the Happy People Go. Dat waren de heren van de Tramps. Goed voor een aantal grote hits in de jaren 70. En daarvoor hadden we de Shuffles. Inclusief Albert West, zijn eerste single. En dat nummer heette Shall I Meet You. En jawel, dat is de nummer 1 die we voor dit uur gepland hebben. Namelijk 5 weken stond hij bovenaan. We kijken naar het jaar 1983. De Stars of

0: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend. Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
1: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals je die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
2: Oh, wat lief!
1: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
3: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid, kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat nieuwe beperkingen op briefstemmen voorlopig niet ingaan. Het weer in het noorden en westen eerst bewolkt, in het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten.
4: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
1: Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
5: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakerhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakerhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor het diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Ohee en Laak.
6: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Selfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van A-merken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de EU-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Selfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.

Curieus liedje wat in de jaren 80 was gecoverd werd door Barbara Gaskin. It's My Party, maar dit was de dame Leslie Gore die het origineel zong. Dat deed ze heel lang geleden, 1963. Even tijd voor een goed nieuwe Grijsaards momentje. Dat gaan we nu doen en daarna gaan we terug naar vorig jaar. Naar een hit van Douwe Bob, die heet Funny.

Heeft inmiddels een nieuwe single en die hoor je hier op bij Stol voorbij komen. Dat was Douwe Op van het vorige jaar met Funny. En daarvoor hadden we Julio Iglesias en Kiddo mee. Moet zo. Love and Power met UB40. I'll Be Your Baby Tonight. Dat is een plaatje wat nou net niet meer gedraaid wordt op de stream. De muziek van leven, want daar lopen de platen van de jaren 50 tot en met de jaren 1990. Maar Love and Power hoor je daar een verschillende keer voorbij komen. Denk onder meer aan de

0: Ja, als je beroemd bent, dan heb je daar wel last van, van de paparazzi. Nou, het Lady Gaga maakt er een liedje over, daarvoor hadden we Chuck Attack. De band die nog steeds optreedt, ondanks waren ze nog in Limburg dit jaar met Dark is the Night. Dan even naar het weer, tot vandaag een zonnige en best wel warme dag, 27, 28 graden. Het voelt een beetje druk het warm aan door de hoge luchtvochtigheid. In de loop van de avond kan er een lokale regen of onweersbui ontstaan. En dat betekent dat de voorbode is voor wat minder weer. Morgen ongeveer een graad of 20.
1: Het beste van toen en het betere van nu. Dit is Zon 2.
0: Morgen vroeg spreken we af. 7 uur zijn we er weer. Op 12 uur straks krijg je Wilsmits. En die gaat ons meenemen na 3 uur. Hier is Stretch en Why Did You Do It?

0: Vestafair Maasmechelen. Voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuisjes, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Kustafair heeft het allemaal. En nu komt het. Mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Kustafair.be. Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
1: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.
2: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op Sol 2.
3: Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De Koninklijke Rijtour begint kort na 1 uur. Daarna leest koning Willem-Alexander in de Koninklijke Schouwburg de troonrede voor met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid, kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20

0: zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
1: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.
2: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto? Wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk, net als een verzekering op maat. Janssen Auto. Tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen-auto.nl.
3: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op Sol 2.
4: Het treinverkeer in het midden, oosten en noorden van Nederland is ernstig ontregeld door vermoedelijke sabotage. ProRail heeft op meerdere plaatsen buizen gevonden die bewust aan het spoor waren vastgemaakt. Daardoor geeft het beveiligingssysteem ten onrechte aan dat sporen bezet zijn. Bij Steenwijk botste een trein op het materiaal zonder dat iemand gewond raakte. Rond Zwolle en op diverse verbindingen richting Utrecht rijden bijna geen treinen. De politie onderzoekt wie erachter zit. Jeugdkliniek Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek moet de behandeling van jongeren op belangrijke punten aanpassen. Van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd mag de kliniek jongeren niet meer langdurig verplicht rondjes laten lopen of hun identiteitsbewijs laten inleveren. Sommige jongeren verklaarden dat ze zich door de behandeling beschadigd voelden. Het toezicht begon na berichten over mogelijke misstanden. De kliniek heeft excuses aangeboden en verbeteringen doorgevoerd. De inspectie blijft volgen of de maatregelen genoeg effect hebben. Een Russisch fregat heeft in internationale wateren bij de Deense plaats Getser twee lichtkogels afgevuurd op een Deense legerhelikopter. Het toestel maakte op dat moment bij een routinevlucht foto's van het Russische oorlogsschip. Een van de lichtkogels passeerde de helikopter op korte afstand. Er vielen geen gewonden en het toestel raakte niet beschadigd. De Deense defensieminister noemt het incident ernstig en onprofessioneel. Denemarken ontbiedt de Russische ambassadeur voor uitleg. De invloedrijke Republikeinse senator Mitch McConnell is na een afwezigheid van 3 maanden terug in de Amerikaanse Senaat. De 84-jarige McConnell viel in juni thuis, verloor kort het bewustzijn en werd ook behandeld voor een lichte longontsteking. Na een ziekenhuisopname en revalidatie verscheen hij gisteren in een rolstoel in het Capitool en bracht hij weer zijn stem uit. McConnell zegt nog niet volledig hersteld te zijn. Zijn termijn eindigt in januari. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 in het zuidoosten.
3: Tot zover het radionieuws op Sol 2.
5: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster, de plek om het leven te vieren. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
6: Nevensun Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevensun. Nevensun Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevensunmachinebouw.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hubo, de doe-het-zelf-shop in Echt.

0: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakerhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakerhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor diner zijn wij geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Ohee en Laak.
1: Jumbo is groot in gebak, want onze taarten vallen regelmatig in de prijzen. Zoals onze hemelse chocoladetaart, verse appeltaart en onze smeuïge slagroomtaart. Kies er 80 soorten, al vanaf €2,60. En ben je jarig, dan krijg je 20% korting. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
2: En dat voor die prijs. Jumbo.
3: Menten Metaalrecycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, oude wrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaalrecycling aan de Tudderanderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
4: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
5: Het treinverkeer in het Midden-Oosten en Noorden van Nederland is ernstig ontregeld door vermoedelijke sabotage. Jeugdkliniek Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek moet de behandeling van jongeren op belangrijke punten aanpassen. Een Russisch fregat heeft in internationale wateren bij de Deense plaats Gedser 2 lichtkogels afgevuurd op een Deense legerhelikopter. De invloedrijke Republikeinse senator Mitch McConnell is na een afwezigheid van 3 maanden terug in de Amerikaanse Senaat. Het weer in het noorden en westen eerst bewolkt, in het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 in het zuidoosten.
4: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
6: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Koesta Fair Maasmechelen voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuizen, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Koesta Fair heeft het allemaal. En nu komt het, mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. KoestaFair.be, Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee.
7: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
8: Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
9: Oh, wat lief.
8: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.

0: bitter is en iets zoets, moet ik zeggen. Want het bittere zit natuurlijk in het feit dat we vandaag een prachtige temperatuur hebben. Het is maar liefst 37 graden vandaag, waarschijnlijk zelfs iets warmer. Het is in elk geval hier in de gemeente echt zuster behoorlijk warm, kan ik je vertellen. En dat allemaal uit een periode dat de zomer ook heel erg lang en warm is geweest. Dat was die van 76, kortom. Dat plaatje was 50 jaar oud, Right Back Where We Started From, van Maxine Nightingale. Ik zeg een hele goede middag. Het is inmiddels alweer lunchtijd. Dat betekent dat we ons langzaam maar zeker gaan voorbereiden op jouw broodje kaas.
1: Je luistert naar Sol 2 met Wil Schmied.
0: Maar het mag ook rustig wat anders zijn, hoor.

0: lijst staat nummertje 3. Dat vind ik dat je dat weet. Hè? Ik heb hem net nagekeken. Ja, hij is zelfs weer gestegen in zijn 22e week. Van 4. Even iets compleet anders. Want we hebben de hele dag al een beetje last van wat storingen op het internet. En hoe dat precies zit is bij ons niet duidelijk. Maar het gaat om het centraal centrum waar onze streams naartoe worden gestuurd. En dat kan af en toe wat storingen geven. Dus mocht het zo zijn dat we wegvallen, dan is dat niet omdat wij een probleem hebben, maar dat het internet ergens op een andere plaats in een datacentrum eruit ligt.
1: Het beste van toen en het betere van nu. Dit is Talk 2.
0: Dat gezegd hebbende, gaan wij verder met muziek van Talk Talk. Dit is It's My Life.

falen van de bitterheid van de mens. Geschreven door Billy Joe Royal Hush. En ik kan me nog herinneren dat ik hem ooit een keer heb gehoord in de uitvoering van onder andere Deep Purple. En volgens mij heeft Uriah Heep hem ook een keer uitgevoerd, maar daar wil ik vanaf zijn. Dit is trouwens origineel van de hand van George Harrison. Het is van de Miracle Workers. Something.

Ja. Toen ze eenmaal die allereerste hit te pakken hadden, toen was het eigenlijk bergafwaarts voor de gast. En met deze hart van het gevoel moet ik zeggen dat ze dat redelijk goed wisten te raken. Daar moet ik fair in zijn. Ja, dit is leuke muziek, joh. Dit komt uit het begin van de jaren 80. En dit noemden wij ook wel zogenaamde polijste popmuziek. Want zo klinkt het ook een beetje. Geproduceerd door Trevor Horn. Ja, dan weet je het wel. Dan is het pasklaar en hapklare brokken. En wat was het een leuk album. Het album heet namelijk The Lexicon of Love. Het is van de band ABC. En dit is, als ik me niet vergis, de allereerste single. Het heet Poison Arrow.

0: nieuw in Hummen. Restaurant Aliento. Zin in lekker eten met volop keuze? Ontdek Aliento, het nieuwe restaurant in Hummen Zelfkant. Geniet van heerlijke gyros, knapperige schnitzels, smaakvolle grillgerechten of een malse steak. Liever Italiaans? Kies dan voor een lekkere pizza of pasta. Aliento, een internationale keuken met voor ieder wat wils. Aliento, geopend dinsdag tot en met donderdag van 4 tot 11 uur. En in het weekend vanaf 12 uur. Kom langs, schuif aan en laat je verrassen.
1: Op zoek naar een dag vol speelplezier? Kom naar Peewee Posterholt. Een enorm speelparadijs voor kinderen. Met binnen en buiten volop avontuur. Klimmen, klauteren, glijden, springen en lekker ravotten. Hier vervelen kinderen zich geen moment. En ook bij minder mooi weer kun je gewoon terecht in de grote indoor speeltuin. Geopend woensdag tot en met vrijdag van 1 tot 6 en zaterdag en zondag van 10 tot 6. Peewee Posterholt. Heinsbergerweg 65A.
2: Ik wil naar Peewee!
3: Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
4: Jumbo is groot in brood, want onze ambachtelijke bakkers bakken iedere nacht de Jumbo broodgelukbroden. Heerlijk vers met een knapperige korst. Die moet je proeven. Daarom krijg je nu 1 euro proefkorting op alle broodgeluk rondbroden. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
5: En dat voor die prijs. Jumbo.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Op het Lange Voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, hebben activisten rode verf gegooid op de plaats waar later vandaag koning Willem-Alexander met een glazen koets rijdt. De grote treinstoring in het noorden en midden van het land lijkt te zijn veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen gevonden die daar bewust zouden zijn neergelegd. 3 voormalige militaire kopstukken in El Salvador krijgen definitief 30 jaar cel voor de moord in 1982 op 4 Nederlandse icon-journalisten. Hun cassatieberoep is verworpen, waarmee na 44 jaar een einde komt aan de zaak. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran wel degelijk met een tekort aan munitie. Vooral luchtafweer en kruisraketten zouden schaars zijn. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. Het is 20 tot 28 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
7: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Merodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust. Beleef de smaak. www.zenbuddha.nl. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
8: Heb je weinig tijd om je auto te wassen? Bij All In Car Wash straalt je auto of busje binnen 6 minuten als nieuw. Met gratis binnenstofzuigen. Pal naast de A2 in Echt of Nederweert. All In Car Wash. Alles voor een stralende auto.

Ja, ze noemden hem niet voor niks in Amerika. Elvis de Pelvis, de man met de rubber, moet ik zeggen. Elvis Presley en dan met The Devil in the Skies. Het voor een monument uit de jaren 70. Het is de grote voorganger van het alomgrote Hotel California. Het is The New Kid in Town.

Een stem als een klok, een naam als een auto en zo kun je er even doorgaan. Wel een leuk nummer. Het is een beetje country rock popmuziek. Het is van Dasha en dat heet Austin. Ik heb zo dadelijk lekkere funky muziek van Level 42. Daarmee kun je je lunch lekker naar binnen werken in een redelijk start tempo. Maar eerst even de heer en mevrouw Grant en Forsythe.

Lekkere muziek uit de zomer van 1984. Level 42 en Hot. Oh, dit is ook leuk. Het komt uit The Zeros. Het is van de Atomic Kitten. Het is een oud hitje van Blondie. Het heet The Tide is High.

0: Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
1: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis-Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
2: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. Extinction Rebellion zegt verantwoordelijk te zijn voor het gooien van de rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Actievoerders gooiden de verf op straat in het centrum van Den Haag en riepen daarbij de naam van de klimaatactiegroep. Het is een protest tegen het beleid van het kabinet, onder meer op het gebied van klimaat en vluchtelingen. De groep noemt Prinsjesdag een poppenkast. De koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima rijdt straks over de besmeurde route in de Hofstad. Kinderen en jongeren geven de landelijke politiek opnieuw een onvoldoende. Den Haag krijgt gemiddeld een 4,8 voor hoe goed er naar hen wordt geluisterd. Zo blijkt uit onderzoek van UNICEF onder jongeren van 10 tot en met 17 jaar. 6 op de 10 van hen geven de politiek een onvoldoende. Vorig jaar kregen politici nog een 4,4 en het jaar daarvoor een 4,5. UNICEF noemt de uitkomst een duidelijke waarschuwing en vindt dat jongeren politiek meer moeten kunnen meepraten over hun toekomst. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Er zijn 7 personen aangehouden op verdenking van handel in het vuurwerk en witwassen. Ook namen de agenten 30.000 euro aan contant geld en een aantal gegevensdragers mee. De actie volgde op een onderzoek waarbij de Nederlandse politie samenwerkte met Duitse collega's. Eind vorige maand werd al ruim 1200 kilo vuurwerk onderschept bij Schaik en zaterdag nog eens 2600 kilo. En de Europese Commissie komt waarschijnlijk met een tijdelijke noodwet voor asiel en migratie. Voorzitter van der Leyen wil die morgen aankondigen vanwege de grote toestroom van zo'n 80.000 migranten vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta. Met die wet zouden asielaanvragen tijdelijk opgeschort kunnen worden en migranten sneller kunnen worden teruggestuurd. Van der Leyen wil grensbewakingsdienst Frontex ook meer bevoegdheden geven bij het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
4: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Merodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
5: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
6: Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
7: Oh, wat lief.
6: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
8: Dit programma wordt u aangeboden door Jumbo Foodmarkt.

En links en rechts om ons heen horen we mensen lekker gezellig buiten zitten en heerlijk van een lunch genieten. En dat is leuk om te horen, want wij zitten namelijk met onze studio langs het politiebureau in de gemeente Echtzusteren. En daar zijn ze lekker aan het lunchen. Natuurlijk, ook politiemensen hebben af en toe wat voedsel nodig. Lijkt me toch. Dit was trouwens de Boogie Box High.

nog steeds een van de meest memorabele nummers van deze Kenny Rogers. Wat is die mooi, Lucille. Het is een mooi verhaal waarbij je ineens de conclusie trekt dat mensen dus niet alleen drift, maar ook een geweten hebben. Dat zie je heel duidelijk terug in deze plaat. Want toen hij de dame in kwestie meenam naar de slaapkamer, de hotelkamer, bleek achteraf dat hij er niet zoveel zin meer in had. Mede dankzij het feit wat zich allemaal had afgespeeld in die bar destijds. Een hele korte conclusie van een heel lang liedje.

zingt hij nou een dagje te doen? Ik moet zeggen, ik weet het niet, maar het is blijft leuk om terug te horen. Duitsstalige muziek van eigenlijk een Oostenrijkse muziek met een Oostenrijkse tongval, Falco. En dat met zijn allereerste Nederland heette, ja, Commissar. Ja, wij gaan weer eens lekker op gas. Tegenwoordig rijden ze elektrisch, toen was het nog op diesel.

0: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
1: Heb je weinig tijd om je auto te wassen? Bij All In Car Wash straalt je auto of busje binnen 6 minuten als nieuw. Met gratis binnenstofzuigen. Pal naast de A2 in Echt of Nederweert. All In Car Wash. Alles voor een stralende auto.
2: Laat je niet gek maken door al die tijdelijke aanbiedingen. Bij Jumbo krijg je elke week gratis producten. En elke week kun je weer kiezen uit andere producten. Download snel de Jumbo Extras app. Want hier kan geen aanbieding tegenop.
3: En dat voor die prijs. Jumbo.
4: Menten Metaalrecycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, autovrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaalrecycling aan de Tutteranderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Extinction Rebellion zegt verantwoordelijk te zijn voor het gooien van de rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Het is een protest tegen het beleid van het kabinet, onder meer op het gebied van klimaat en vluchtelingen. Kinderen en jongeren geven de landelijke politiek opnieuw een onvoldoende. Den Haag krijgt gemiddeld een 4,8 voor hoe goed er naar hen wordt geluisterd. Zo blijkt uit onderzoek van UNICEF onder jongeren van 10 tot en met 17 jaar. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Er zijn 7 personen aangehouden op verdenking van handel in het vuurwerk en witwassen. En de Europese Commissie komt waarschijnlijk morgen met een tijdelijke noodwet voor asiel en migratie. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. Het is 20 tot 28 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
6: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotelrestaurant Lakenhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotelrestaurant Lakenhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Oheer. En Laak.
7: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
0: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
7: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.

Ja, we hebben hem vannacht ook gehad, hè? Een redelijk zoele zomernacht. Alhoewel het eigenlijk alweer meteorologisch in de herfst zit. Dat sprak er niet zo vreselijk van uit. Het was een lekkere nacht en dat zal die waarschijnlijk vannacht ook gaan worden. Alhoewel ik het gevoel heb dat het vannacht redelijk kan gaan afkoelen. Want morgen is de temperatuur bijna 10 graden lager dan vandaag.

na dagen van de zomer van 2006 werden wij verwend met deze Sizzler Sisters en I Don't Feel Like Dancing. Trouwens, over het algemeen niet zo vreselijk van zin. Ik ben ook niet zo'n danser. En tegenstrijd tot heel veel andere mensen die dat leuk vinden. Oh.

0: Duidelijk nog steeds de ondersteuning van The Funboy 3. And then what you do is the way. Je kent het ongetwijfeld wel, het saaie deuntje waar zijn eerste hit mee scoorde. Dit was top voor He Was Really Saying Something.
1: Dit is Soul 2.
0: Anyway, dit gaat over Will Smith. Ja, ik ben ook Will Smith. Dat linkt een beetje anders. I'm pretty white for a black guy. Ben ik altijd geneigd om te roepen. En dat klopt ook wel een beetje. Dit is Will Smith met zijn achternaam. Met TH en Getting Jiggy With It.

net voor de Benga Boys hoorde je het orkest van Waldo de Los Rios met de First Movements of Mozart Symphony nummer 40. En dat was gewoon nummer 1 in Nederland in 1971. Ja, hebben we dus ook wel een hele mooie melodie. Heeft Mozart mooi gecomponeerd. Nou, daarna shalalala, lalalala, bij de Benga Boys. En dit is er dan weer eentje van Audrey Lenders. Zij speelde in Dallas ooit in de jaren 80.

Ja, Audrey Lenders werd natuurlijk erg beroemd als Afton Cooper in de serie Dallas. Maar wat een hoop mensen misschien niet weten, is dat zij op 12-jarige leeftijd al eerder debuteerde als zangeres met een eigen geschreven countrynummer. Ja, en dat mag natuurlijk best wel een keer genoemd worden. We gaan op naar het nieuws van 4 uur. En dat doen we met mooie Franse muziek om nog even in die vakantiestemming te blijven. Dit is er eentje van C. Jérôme en hij heet Samoa. Ik ben terug aan de andere kant van 4 uur.

0: op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Merodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl.
1: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto, wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk, net als een verzekering op maat. Janssen Auto, tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen-auto.nl.
2: Heb je weinig tijd om je auto te wassen? Bij All In Car Wash straalt je auto of busje binnen 6 minuten als nieuw. Met gratis binnenstofzuigen. Pal naast de A2 in Echt of Nederweert. All In Car Wash. Alles voor een stralende auto.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. Aanhangers van Extinction Rebellion hebben een blauw-zwart goedje op de ramen van de ingang van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag gegooid. Volgens de groep ging het om nepolie. De ramen van het Kamergebouw moesten daarom schoongemaakt worden. Eerder vandaag gooiden activisten van de groep ook al rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Dat was volgens hen nepbloed. Extinction Rebellion klaagt over de miljardensteun van het kabinet voor grote vervuilers. In het Turkse Istanbul zijn minstens 150 mensen opgepakt tijdens een pro-LHBTIQ+ demonstratie. De betogers wilden bij een gerechtsgebouw een verklaring afleggen, maar werden door de politie aangehouden. Ze droegen een spandoek met de tekst LHBTIQ zijn is geen misdaad. De afgelopen dagen waren er ook al invallen bij woningen, bars en verenigingen van LHBTIQ'ers. Volgens de Turkse regering zijn de acties onderdeel van president Erdogan's decennium van het gezin. De EU wijst de arrestaties af. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. Ook het belang van extra investeringen in defensie en steun aan Oekraïne benadrukte hij. De koning zei dat het kabinet in gesprek blijft met boeren en dat er veel geld beschikbaar is om hen te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. En treinreizigers krijgen hun geld terug als ze vandaag vertraging hebben opgelopen door de grote spoorstoring. De NS maakt daarvoor een uitzondering omdat sabotage normaal gesproken onder overmacht valt. Op 27 plekken in het land waren buizen en andere spullen op het spoor gelegd. Volgens ProRail was dat sabotage waardoor veel treinen niet of nauwelijks konden rijden. De exacte vergoeding hangt af van de hoeveelheid vertraging en kan via de NS-website worden aangevraagd. Thuisblijvers krijgen geen geld. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
0: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Merodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
4: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
5: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.

in vrolijk gevallen. Ja, we lopen natuurlijk naar het einde van de dag. Nog 2 uurtjes, dan is het alweer avond. Ook hier bij Sol 2. Jim Croce was dit. En de Bad Bad, Leroy Brown. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij, want wij hebben weer heerlijke muziek voor jou meegenomen.

Space Pursuit. Het is de nieuwe single van Miley Cyrus. En wij stellen hem hier aan je voor. Bij Soul 2. Dit is overigens de Jay Giles Band.

is natuurlijk altijd triest als je iemand kwijtgeraakt bent. Maar als de Golden Earrings, als die daar zulke mooie muziek over maken... ja, dan zou je bijna willen dat het elke dag gebeurt. Dat gebeurt natuurlijk ook, hè. Maar het is niet te hopen dat het dan altijd in je eigen kring hier gebeurt. Nou ja, in ieder geval, geweldige plaat, zoals gezegd, van onze eigen Nederlandse Golden Earrings. Kwam overigens ook uit mijn geboortejaar 1968. Dit zijn die...

0: nieuw in Hummen. Restaurant Aliento. Zin in lekker eten met volop keuze? Ontdek Aliento, het nieuwe restaurant in Hummen Zelfkant. Geniet van heerlijke gyros, knapperige schnitzels, smaakvolle grillgerechten of een malse steak. Liever Italiaans? Kies dan voor een lekkere pizza of pasta. Aliento, een internationale keuken met voor ieder wat wils. Aliento, geopend dinsdag tot en met donderdag van 4 tot 11 uur. En in het weekend vanaf 12 uur. Kom langs, schuif aan en laat je verrassen.
1: Koestafair Maasmechelen, voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports of

0: Campingen, tuinhuizen, sporten, hekken, diverse aanhangwagens. Q-Staver heeft het allemaal. En nu komt het, mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Q-Staver.be, Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Financiën minister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Het kabinet wil flink bezuinigen op het aantal ambtenaren en efficiënter gaan werken. Dat moet vanaf 2035 jaarlijks zo'n 1 miljard euro opleveren. De overheid moet snel knopen doorhakken over het klimaatbeleid, vindt de Raad van State. Volgens vicepresident Buma stelt het kabinet belangrijke besluiten te lang uit. En Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers die vanuit Spanje per boot of vliegtuig naar Italië gaan met 15 dagen. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms een bui bij een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
0: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Merodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl. Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
2: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Zelfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de EU-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Zelfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.
3: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis-Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.

0: naar een dag vol speelplezier? Kom naar Peewee Posterholt. Een enorm speelparadijs voor kinderen. Met binnen en buiten volop avontuur. Klimmen, klauteren, glijden, springen en lekker ravotten. Hier vervelen kinderen zich geen moment. En ook bij minder mooi weer kun je gewoon terecht in de grote indoorspeeltuin. Geopend woensdag tot en met vrijdag van 1 tot 6 en zaterdag en zondag van 10 tot 6. Peewee Posterholt. Heinsbergerweg 65A.
1: Ik wil naar Peewee!
2: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
3: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers Kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
4: Nevissen Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevissen. Nevissen Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevissenmachinebouw.nl.
3: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Sol 2. Premier Rob Jette heeft gereageerd op de boerenprotesten en sabotageacties eerder vandaag. Jette zegt dat Prinsjesdag het feest van de democratie is en dat mensen die het niet eens met het kabinet zijn, van zich moeten kunnen laten horen. Maar wat er vandaag gebeurd is, gaat volgens hem echt alle perken te buiten. Boerenactivisten hadden langs wegen hooibalen in brand gestoken en treinen werden gesaboteerd doordat er buizen aan de rails waren vastgemaakt. De politie heeft op de A2 bij Breukelen 6 personen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Volgend jaar zal het kabinet 28,9 miljoen euro voor de krijgsmacht uittrekken. Bij Defensie groeit het personeelsbestand naar zo'n 85.000 medewerkers, maar het aantal vrouwen blijft achter bij de doelstelling. In 2030 moet Defensie 100.000 mensen in dienst hebben, waarvan 30% vrouw is. Defensie laat weten dat de nationale weerbaarheidstraining en het vrijwillige dienjaar succesvol zijn. Het AD meldt dat het lichaam dat eerder vandaag in de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem-Zuid werd gevonden van de 43-jarige zanger Ben Saunders is. Verschillende bronnen hebben dat bevestigd. De politie zocht sinds afgelopen nacht naar de man die in 2011 de eerste editie van The Voice of Holland had gewonnen. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht en officieel is het niet bevestigd dat het om de zanger gaat. Eerder dit jaar vertelde Saunders dat hij met gezondheidsproblemen kampte en financiële tegenvallers had gehad. Financiënminister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Hij wil eenvoudige regels omdat bedrijven die willen groeien nu te vaak tegen regels en verplichtingen aanlopen. Economische groei is volgens de minister hard nodig voor banen, inkomen, onderwijs en zorg. Ook moet Nederland volgens hem sterk genoeg blijven om zichzelf te kunnen verdedigen. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
5: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals je die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
6: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakerhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakerhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor het diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Oheer en Laak.
2: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën. Al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis-Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
3: Heb je weinig tijd om je auto te wassen? Bij All In Car Wash straalt je auto of busje binnen 6 minuten als nieuw. Met gratis binnenstofzuigen. Pal naast de A2 in Echt of Nederweert. All In Car Wash. Alles voor een stralende auto.

0: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Meerodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl. Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor. Boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta-op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5... Zaterdag van 10 tot 4. Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
1: Oh, wat lief.
0: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
2: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Zelfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de EU-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Zelfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Premier Rob Jetten heeft gereageerd op de boerenprotesten en sabotageacties eerder vandaag. Jetten zegt dat Prinsjesdag het feest van de democratie is en dat mensen die het niet eens met het kabinet zijn, van zich moeten kunnen laten horen. Maar wat er vandaag gebeurd is, gaat volgens hem echt alle perken te buiten. Volgend jaar zal het kabinet 28,9 miljoen euro voor de krijgsmacht uittrekken. Bij Defensie groeit het personeelsbestand naar zo'n 85.000 medewerkers, maar het aantal vrouwen blijft achter bij de doelstelling. Het AD meldt dat het lichaam dat eerder vandaag in de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem-Zuid werd gevonden van de 43-jarige zanger Ben Saunders is. Verschillende bronnen hebben dat bevestigd. Financiënminister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Het weer, vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Bingelraden. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Bingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
0: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn. Kastelein Mode en Lifestyle Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de bovenste straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casa Moda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode, jouw unieke stijl, begint bij ons.
4: Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.

0: Sportklooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud Klooster, de plek om het leven te vieren.
1: Bij Nathalie Echte Bakker begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie de Echte Bakker voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie de Echte Bakker kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
2: Menten Metaal Recycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, autovrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaal Recycling aan de Tudderenderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Sol 2. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou gesproken zijn over vergaande acties op Prinsjesdag. Een bron zegt dat in een lokale trekkersgroep ook over sabotage op het spoor werd gesproken. Het ging onder andere over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. ProRail meldt dat er vandaag 35 storingen waren doordat er voorwerpen op de rails lagen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet dit jaar 106 miljoen euro aan dwangsommen betalen voor het te traag behandelen van asielverzoeken. Er ligt een voorstel om de dwangsommen af te schaffen en die zal volgende maand door de Eerste Kamer behandeld worden. Verwacht wordt dat het voorstel op een meerderheid kan rekenen. Kort gezegd komt het erop neer dat als de wet in werking treedt, asielzoekers alleen een dwangsom kunnen vragen voor het te traag afhandelen van een procedure als er een rechtszaak loopt. Persbureau Reuters meldt dat het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is stopgezet. Een paar dagen geleden werd de belangrijke Oost-West-pijpleiding preventief stilgelegd nadat er afgelopen vrijdag een droneaanval had plaatsgevonden. De afgelopen tijd was deze pijpleiding belangrijk geworden omdat hiermee de straat van Hormuz omzeild kon worden. De Britse spionnenserie Slow Horses krijgt een 8e seizoen. Dat heeft Apple TV bekendgemaakt. Afgelopen nacht won de serie met onder andere Cary Oldman en Kirsten Scott Thomas in de hoofdrollen een Emmy Award voor de beste regie van een dramaserie. De regisseur Saul Metstein viel in de prijzen. Morgen gaat het 6e seizoen van Slow Horses in première. Er is niet bekendgemaakt wanneer het 7e seizoen te zien zal zijn. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet dit jaar 106 miljoen euro aan dwangsommen betalen voor het te traag behandelen van asielverzoeken. Persbureau Reuters meldt dat het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is stopgezet. De Britse spionnenserie Slow Horses krijgt een 8e seizoen. Dat heeft Apple TV bekendgemaakt. Afgelopen nacht won de serie met onder andere Cary Oldman en Kirsten Scott Thomas in de hoofdrollen een Emmy Award voor de beste regie van een dramaserie. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Sol 2. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou gesproken zijn over vergaande acties op Prinsjesdag. Een bron zegt dat in een lokale trekkersgroep ook over sabotage op het spoor werd gesproken. Het ging onder andere over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. ProRail meldt dat er vandaag 35 storingen waren doordat er voorwerpen op de rails lagen. En de land- en tuinbouworganisatie LTO ontkent iets te maken te hebben met de sabotageacties op het spoor vandaag. Boerenactiegroep Farmers Defence Force laat weten niet te kunnen uitsluiten dat er boeren bij betrokken waren. LTO zegt geen enkele rol of betrokkenheid bij de demonstraties vandaag te hebben gespeeld en noemt de acties op het spoor sabotage en neemt er afstand van, want dat heeft volgens de organisatie niets met demonstratierecht te maken. Een rechtbank in Washington heeft verboden de naam van de Amerikaanse president Donald Trump op de gevel van het Kennedy Center te zetten. Ook mag het plein dat bij het center hoort niet naar hem vernoemd worden. Het democratische congreslid Joyce Beatty had de rechtbank opnieuw verzocht de hernoeming te voorkomen. Vorige maand had het bestuur van de instelling waar Trump deel van uitmaakt besloten dat het centrum als eerbetoon naar Trump vernoemd mocht worden nadat eerder zijn naam van de gevel was gehaald. Aanklagers in Los Angeles zullen niet de doodstraf eisen tegen de 33-jarige Nick Reiner, die ervan verdacht wordt zijn ouders Rob en Michelle Reiner te hebben vermoord. Als Reiner Jr. wordt veroordeeld, kan hij maximaal een levenslange celstraf krijgen. In december vorig jaar werden de regisseur en zijn vrouw dood in hun huis in Los Angeles gevonden. Hun zoon wordt verdacht de moorden te hebben gepleegd. Hij zegt niet schuldig te zijn. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou gesproken zijn over vergaande acties op Prinsjesdag. En de land- en tuinbouworganisatie LTO ontkent iets te maken te hebben met de sabotageacties op het spoor vandaag. Boerenactiegroep Farmers Defence Force laat weten niet te kunnen uitsluiten dat er boeren bij betrokken waren. Een rechtbank in Washington heeft verboden de naam van de Amerikaanse president Donald Trump op de gevel van het Kennedy Center te zetten. Aanklagers in Los Angeles zullen niet de doodstraf eisen tegen de 33-jarige Nick Reiner, die ervan verdacht wordt zijn ouders Rob en Michelle Reiner te hebben vermoord. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Sol 2. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD meldt dat Iran met kwaadaardige software toegang heeft gekregen tot telefoons en andere apparaten van journalisten en tegenstanders van het Iraanse regime. Iraanse hackers proberen via sociale media contact te leggen en vertrouwen te kweken. Ze hopen dat er een besmet bestand wordt geopend en vanaf dat moment hebben ze volledige controle over het apparaat. Mensen die van deze malware in Nederland slachtoffer zijn geworden, zijn ondertussen op de hoogte gesteld. Het salaris- en HR-platform YouForce meldt op basis van eigen berekeningen dat mensen die in deeltijd voor het minimumloon werken, met de Prinsjesdagplannen er netto op achteruit gaan. Er werd gekeken naar de salarissen van mensen die 24 tot 32 uur per week werken en een minimumloon ontvangen. Van hun bruto loon zouden ze €5,16 tot €11,83 minder per maand overhouden, stelt YouForce. Fulltimers met een minimumloon die 40 uur per week werken gaan er €17,17 netto op vooruit. De land- en tuinbouworganisatie LTO ontkent iets te maken te hebben met de sabotageacties op het spoor vandaag. Boerenactiegroep Farmers Defence Force laat weten niet te kunnen uitsluiten dat er boeren bij betrokken waren. LTO zegt geen enkele rol of betrokkenheid bij de demonstraties vandaag te hebben gespeeld en noemt de acties op het spoor sabotage en neemt er afstand van, want dat heeft volgens de organisatie niets met demonstratierecht te maken. Tussen het Overijsselse Holte en Rijssen is op het treinspoor een metalen staaf gevonden. Aan het eind van de middag ontstond er storing in Rijssen. Een woordvoerder laat weten dat er mogelijk opzet in het spel is. Onduidelijk is nog wanneer de metalen staaf op het spoor is gelegd en wie daar verantwoordelijk voor is. Tijdens de storing werden er tussen Deventer en Rijssen stopbussen ingezet. Ondertussen rijden de treinen op het traject weer. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden, het waait bijna niet, aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.